0: Mastrichto sutartis ir ją atnaujinusios Amsterdamo bei Nicos sutartys buvo esminės Europos integracijos pakopos. Mastrichto sutartis, atnešdama svarbius politinius, ekonominius ir socialinius pokyčius, padėjo pagrindą šiandieniniai Europos sąjungai. Jie grindžiamos Amsterdamo ir Nicos sutartys padėjo spręsti institucinius klausimus ir pasirengti Europos sąjungos plėtrai. Šios sutartys atspindi Europos sąjungos dinamiškumą ir pažangumą, bei rodo jos gebėjimą prisitaikyti ir persitvarkyti atsiradus naujiems iššūkiams ir galimybėms. Europos Sąjungai toliau augant ir keičiantis, šios pamatinės sutartys tebėra kertiniai jos struktūros ir valdymo akmenys. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos Parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Outside of the European Parliament's plenary sessions, MEPs also sit on parliamentary committees. There are many of these committees, and each one specialises in a particular field. But how do they work?
2: When we talk about the European institutions, some of the terms we use oddly resemble one another. However, they don't always refer to the same thing. This is the case with the words commission and committee, for example. Whilst the former refers to the European Commission, one of the three main EU institutions, the latter refers to the parliamentary committees, which are part of the European Parliament. Feeling a bit lost? Let's take a closer look and try to shed some light on all of this. Outside of the European Parliament's plenary sessions, MEPs sit on parliamentary committees, which meet regularly in Brussels. Their debates are held in public, and you can also watch them online. But how are Parliament's committees formed?
1: At the beginning of each new parliamentary term, Parliament decides which MEPs will sit on which committees. The size of the committees varies significantly depending on the policy area. For example, in the first half of this 10th parliamentary term, the committees have between 25 and 90 members. Their political composition always reflects that of Parliament as a whole. During the first meeting of a parliamentary committee, the new members of the committee in question elect their bureau, i.e. a chair and up to four vice chairs. Just like the president and vice presidents of the European Parliament, they have a 2.5-year mandate. Each committee also has its own secretariat, the size of which varies according to the size of the committee. But how many committees are there, and what policy areas do they cover?
2: There are 20 standing committees, each specialising in a particular area. For example, there are committees that deal with the budget, fisheries, culture and education, as well as women's rights and gender equality, to name but a few. Parliament can also create committees of inquiry to investigate possible breaches or maladministration of EU law. In some cases, Parliament sets up subcommittees and/or temporary special committees to deal with specific issues. There are currently four subcommittees: the Subcommittee on Human Rights, the Subcommittee on Security and Defence, the Subcommittee on Tax Matters, and the Subcommittee on Public Health. Each of these is made up of 30 MEPs. Special committees have a 12-month mandate, which may be extended. As an example, let's take the Special Committee on the COVID-19 pandemic. This special committee was set up in March 2022, initially for 1 year, before being extended by 3 months. In 15 months, this special committee organised more than 30 hearings and workshops with over 200 experts, including representatives from the EU, the rest of the world, and 8 European commissioners. The members of this committee read and drafted hundreds of documents, commissioned studies, and carried out 6 missions. And all this intense work paid off. During the July 2023 plenary session, Parliament adopted a resolution entitled COVID-19 Pandemic, Lessons Learned and Recommendations for the Future, which brought the work of the Special Committee to a close.
1: So what exactly do parliamentary committees do? Well, lots of things. Their main role is to prepare the work for plenary sessions, i.e. when Parliament meets. Essentially, based on the European Commission's legislative proposals, parliamentary committees draw up reports to be examined by Parliament or opinions which are submitted to other committees. The people responsible for these reports are called rapporteurs. We will delve deeper into the role of the rapporteur in another episode of this podcast series. So, parliamentary committees analyse legislative proposals, propose amendments in plenary, and appoint a negotiation team to work with the Council on EU legislation. They also organise hearings with experts to ensure that they make the best possible decisions. Finally, all of the committee chairs meet during the Conference of Committee Chairs, also known as the CCC. The CCC chair is elected from among its members for a 2.5-year mandate. The CCC is the political body that coordinates the work of the committees and ensures their smooth cooperation. So, in conclusion, parliamentary committees focus on very specific policy areas and are made up of MEPs who prepare reports for plenary sessions. This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio.
3: Artur Gottwald on Saksa kodanik, kes sattus Austrias puhkusel olles ebameeldivasse olukorda. Halvatuse tõttu on Gottwaldil puue ja ka Saksa puudega isiku kaart, mis peaks tagama talle teatavad eelised. Sellest hoolimata tegi Austria politsei talle trahvi, sest ta ei olnud õigel ajal ostnud Austria kiirteemaksu kleepsu. See juhtum on hea näide raskustest, millega puuetega inimesed võivad Euroopa riikide vahel reisides kokku puutuda, sest nende puuet ei tunnustata igal pool ühtmoodi. Selliste probleemide vältimiseks võetaksegi liidus kasutusele Euroopa puudega isiku kaart. See tõendab puuet ja lihtsustab puuetega inimeste liikumist Euroopa Liidu liikmesriikides. Tänases saates räägime, millist kasu Euroopa puudega isiku kaardi ja puudega isiku parkimiskaardi kasutusele võtust oodatakse. Euroopa Komisjoni kogutud andmete põhjal võib öelda, et ligikaudu veerandil Euroopa Liidu täiskasvanud elanikest on mingit laadi puue. See ilmekas number näitab hästi, kui tähtis on puuetega inimeste toimetulekule tähelepanu pöörata. Euroopa puudega isiku kaardi ja puudega isiku parkimiskaardi kasutusele võtt on puuetega inimesi käsitlevate liidu normide arengus oluline verstapost. Kaardide abil soovitakse parandada ligipääsetavust ja puuetega inimesi rohkem kaasata, ning need töötati välja varasematele algatustele tuginedes. Peamiselt võeti aluseks kahest algatusest saadud kogemused. Need olid Euroopa Liidu puudega isiku kaardi katseprojekt, mis algas 2016. aastal 8. liikmesriigis, ning Euroopa Liidu puudega isiku parkimiskaart, mis võeti kogu liidus kasutusele 1998. aastal. Seda parkimiskaarti osa liikmesriike aga kahjuks ei tunnista, sest eri riikides on kaardi vorm erinev. Nendest kogemustest tehti järeldused ja uued puudega isiku kaardid peaksid nüüd lihtsustama puuetega inimestele mõeldud eeliste kasutamist kogu liidus. Eeliste hulka kuuluvad näiteks pikemaajaline või tasuta parkimine, soodushinnad ühistranspordis, kultuuriüritustel, muuseumides ning vabaaja ja spordikeskustes, samuti nendesse paikadesse sissepääs väljaspool järjekorda. Mõlemad kaardid on saadaval nii digitaalsel kui ka füüsilisel kujul. Tänu neile on kõikjal liidus oma puude staatust lihtne tõendada. Info kantakse kaardile nii inglise kui ka väljaandja riigikeeles. Euroopa puudega isiku kaart pakub mitmeid eeliseid, kuid sellel on ka omad piirangud. Kaardi peamine eesmärk on lihtsustada lühiajalist teises liikmesriigis viibimist ehk reisimist. Inimestele, kes lähevad pikemaks ajaks teise liikmesriiki elama, see nii hästi ei sobi. Samuti ei kuulu kaardiga saadavate eeliste alla sotsiaalkindlustusteenused ega toetused, sest neid haldavad liikmesriigid oma andmete põhjal. Euroopa puudega isiku kaart seega pigem täiendab, mitte ei asenda riiklikke puudekaarte ja tõendeid. Euroopa puudega isikukaardi väljatöötamisel osalesid väga paljud huvirühmad. Õigusaktide koostamiseks saadi olulist sisendit nii Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteelt kui ka avalikel konsultatsioonidel osalenud puuetega inimestelt ja nende tugiisikutelt. Välja töötatud normid järgivad ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni põhimõtteid. Mullu mais toimus Euroopa Parlamendis puuetega inimeste foorum. Foorumi avamisel peetud kõnes rõhutas parlamendi president Roberta Metsola, et ühtset Euroopa puudega isikukaarti on hädasti vaja.
4: Here we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
3: Euroopas me leiame, et puuetega inimestel on õigus elada iseseisvat elu ja saada kogukonna põhiseid teenuseid. Ja me jätkame nende edendamist. Lisaks tahame kaotada veel alles jäänud bürokraatlikud takistused, mis ei lase puuetega inimestel oma õigusi kasutada. Seetõttu ootame pikisilmi komisjoni ettepanekut kogu liidus kehtiva Euroopa puudega isikukaardi kohta. On viimane aeg, et liikmesriigid hakkaksid puude staatust vastastikku tunnustama. Miks see juba ammu nii ei ole?
4: Why are we still not in a situation where we have this?
3: Mullu septembris esitaski komisjon ettepaneku võtta kasutusele Euroopa puudega isikukaart. Tänavu veebruariks jõudsid Nõukogu ja Euroopa Parlament ettepaneku suhtes esialgsele kokkuleppele. Kui mõlemad institutsioonid on selle ametlikult heaks kiitnud, on liikmesriikidel 2,5 aastat aega, et oma riiklikus õiguses vajalikud muudatused teha, ning 3,5 aastat, et direktiivi kohaldama hakata. Ühtlasi avatakse Euroopa puudega isikukaardi veebisait, kust saab selle kohta üksikasjalikku teavet. Lisaks korraldatakse kogu liidus ka teavituskampaania. Uus ühtne puudekaart on suur samm puuetega inimeste õiguste parema kaitse suunas. See teeb Euroopa Liidus reisimise lihtsamaks. Samuti edendab see võrdseid õigusi ja kõigi, sealhulgas puuetega inimeste kaasatust. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
5: Dátum volieb do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blíži. Od 6. do 9. júna budú mať milióny Európanov možnosť zúčastniť sa na európskych voľbách a podieľať sa tak na budúcnosti Európskej únie. Európsky parlament je jediným priamovoleným orgánom únie a európske voľby sú jednou z najväčších demokratických udalostí na svete. V našej sérii podcastov sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. V tejto časti sa budeme venovať tomu, ako funguje hlasovanie v európskych voľbách. Každých 5 rokov volia európski občania poslancov Európskeho parlamentu, ktorých zastupujú. Tento rok si zvolia 720 europoslancov, čo je o 15 viac než 705 poslancov súčasného parlamentu. Každá krajina si volí iný počet europoslancov na základe tzv. Princípu zostupnej proporcionality. To znamená, že krajiny s vyšším počtom obyvateľov si volia vyšší počet poslancov Európskeho parlamentu. Europoslanec väčšej krajiny pritom zastupuje viac ľudí než europoslanec menšej krajiny. Minimálny počet europoslancov, ktorí zastupujú obyvateľov jednej krajiny, je 6 a maximálny 96. Hlasovanie v európskych voľbách sa medzi jednotlivými členskými krajinami únie mierne líši, no základné princípy sú všade rovnaké. Vo väčšine krajín môžu voliči voliť politickú stranu, jednotlivých kandidátov alebo oboje. Pri európskych voľbách sa uplatňuje systém pomerného zastúpenia. To znamená, že počet kresiel, ktoré strana získa v Európskom parlamente, je priamo úmerný počtu hlasov, ktoré strana získala vo voľbách. Kto všetko môže voliť? Na európskych voľbách sa môže zúčastniť každý občan členského štátu Európskej únie, ktorý dovršil vek požadovaný v jeho krajine. Vo väčšine krajín únie je to 18 rokov, v Belgicku, na Malte, v Nemecku a Rakúsku je to 16 a v Grécku 17 rokov. Občania únie s pobytom v niektorej inej členskej krajine majú právo odovzdať svoj hlas buď vo svojej domovskej krajine, alebo v krajine svojho pobytu. Povedzme si teraz, ako funguje hlasovanie v európskych voľbách. Každá politická strana ponúka zoznam svojich kandidátov. Ak chcete voliť stranu, označíte ju. Dôležité je pritom vedieť, že keď volíte stranu, svojim hlasom nepriamo prispievate k výberu jednotlivých poslancov Európskeho parlamentu z danej strany. Strany uvádzajú svojich kandidátov v poradí, v akom budú zvolení, pričom ich počet závisí od počtu hlasov, ktoré strana získa. V niektorých krajinách môžete hlasovať buď za uvedený zoznam, alebo môžete kandidátom na zozname prideliť jednotlivé hlasy. Po uzatvorení volebných miestností sa hlasy spočítajú. Počet kresiel každej strany v Európskom parlamente je daný podielom hlasov, ktoré strana získala vo voľbách. Zastúpenie jednotlivých politických strán v parlamente tak zodpovedá podpore, ktorú stranám prejavili voliči. Svojím hlasom rozhodnete, ktorí europoslanci vás budú v Európskom parlamente zastupovať pri príprave nových zákonov. Okrem toho ovplyvnite aj zostavenie Európskej komisie. Vaše rozhodnutie bude mať vplyv na váš každodenný život, ako aj na život ľudí vo všetkých kútoch Európskej únie. Demokracia nie je samozrejmosťou, je to výsledok spoločného úsilia a teda naša spoločná zodpovednosť, na ktorej má podiel každý jeden z nás. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
6: Stel, je loopt een Parijse bakkerij binnen en koopt er een croissant voor 1,5 euro. Daarna neem je de trein naar Brussel voor 90 euro om er in de Rue des Bouchers lekkere mosselen met friet te gaan eten voor 25 euro. En dat allemaal zonder over de wisselkoers in te zitten, want je hoeft geen geld te wisselen. Vandaag de dag lijkt dit de normaalste zaak van de wereld, maar 30 jaar geleden betekende reizen in de EU dat je bij elke grensovergang moest overstappen op een andere munteenheid. Het was een hele rompslomp waarbij je ook nog eens overgeleverd was aan erg veranderlijke wisselkoersen. Wat tijdens reizen door Europa ooit een noodzakelijk kwaad leek, is vervangen door het gebruiksgemak van de euro, de gemeenschappelijke munt die reizen, winkelen en betalen in 21 landen nu vlekkeloos laat verlopen. In deze aflevering van Geschiedenis en Feiten belichten we hoe de euro een hoeksteen van de Europese integratie is geworden en wat deze munt vandaag de dag betekent voor zowel burgers als bedrijven. De euro is veel meer dan alleen een munteenheid. Het is een van de meest zichtbare symbolen van de Europese eenwording en ligt aan de basis van het economische project van de Europese Unie. Vandaag de dag betalen meer dan 350 miljoen mensen in heel Europa met de euro. Maar hoe werkt de eurozone eigenlijk? Hoe zijn landen overgestapt op de euro? En welke rol heeft het Europees Parlement in dat proces gespeeld?
7: Het idee van een gemeenschappelijke munt ontstond al eind jaren 1960, maar de echte routekaart naar de euro werd pas uitgestippeld in het Verdrag van Maastricht van 1992. Daarin werden strenge voorwaarden vastgelegd voor landen die de gemeenschappelijke munt willen aannemen. Deze voorwaarden worden tegenwoordig de convergentiecriteria genoemd en zijn gericht op 4 doelstellingen: stabiele prijzen, verantwoordelijke begrotingen, voorspelbare rentetarieven en een solide, stabiele munt. Kortom, elk land moet bewijzen dat zijn economie er klaar voor is om toe te treden tot de eurozone. De euro werd officieel ingevoerd in 1999, maar alleen voor elektronische betalingen en financiële transacties. Drie jaar later, op 1 januari 2002, verving de euro de nationale munteenheden van 12 landen en werden eurobriefjes en munten in omloop gebracht. Het was een van de grootste omschakelingen naar een andere munteenheid in de geschiedenis. In heel Europa werden meer dan 15 miljard bankbiljetten en 52 miljard munten in gebruik genomen. Vandaag de dag bestaat de eurozone uit 21 EU-landen die de euro als officiële munt hebben. 5 EU-landen, Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechië en Zweden, hebben de euro nog niet aangenomen. Maar ze zijn wel allemaal een wettelijke verbintenis aangegaan om dat te doen, zodra ze aan alle voorwaarden voldoen. Denemarken is een uitzondering. De Denen hebben in 1992 namelijk een bijzondere overeenkomst gesloten die hen toelaat om niet over te schakelen naar de euro.
6: Een gedeelde munt betekent ook gedeelde verantwoordelijkheid. Aangezien de leden van de eurozone hetzelfde geld gebruiken, moeten ze hun economisch beleid goed coördineren om stabiliteit te garanderen en het meeste uit hun gemeenschappelijke munt te halen. Die coördinatie gebeurt via de Eurogroep, de bijeenkomst van ministers van Financiën van de landen die tot de eurozone behoren. De Eurogroep vergadert regelmatig om economische uitdagingen, groeiplannen en begrotingsbeleid te bespreken.
7: De overstap naar de euro had meer om het lijf dan enkel nieuwe bankbiljetten drukken. Het was een enorm wettelijk en economisch project. Een vlotte overschakeling wordt mogelijk gemaakt door 2 cruciale Europese verordeningen. De regels die daarin zijn vastgelegd zorgen ervoor dat er niets verandert aan ons spaargeld, onze hypotheek of arbeidsovereenkomst, en dat de omzetting van oude munteenheden naar de euro op een transparante en eerlijke manier gebeurt. De juridische continuïteit en economische rechtvaardigheid werden dus vanaf dag 1 gewaarborgd. De euro heeft ook een einde gemaakt aan kosten die het gevolg zijn van wisselkoersen en aan de onzekerheid voor bedrijven die in de hele eurozone actief zijn. Dankzij de euro zijn de handel, investeringen en prijzen over de grenzen heen eenvoudiger en voorspelbaarder geworden. De Europese Centrale Bank in Frankfurt, of kortweg de ECB, speelt een sleutelrol in het verhaal van de euro. Samen met de nationale centrale banken van de eurozonelanden vormt de ECB het zogenoemde eurosysteem. De voornaamste missie van de ECB is om de prijzen stabiel te houden, het monetair beleid van de eurozone te ontwikkelen en erop toe te zien dat het financiële systeem soepel draait. Doordat de ECB niet door de politiek wordt beïnvloed, straalt ze geloofwaardigheid uit en dat is een van de hoofdredenen waarom de euro zowel binnen als buiten de eurozone vertrouwen wekt.
6: Het Europees Parlement heeft ook van bij het begin een cruciale rol gespeeld in de euro. Het helpt de wetten te ontwikkelen waarop de euro gebaseerd is, ziet toe op het economisch bestuur en roept de ECB en andere EU-instellingen ter verantwoording. Verder zorgt het parlement ervoor dat de stemmen van burgers worden gehoord in debatten over thema's zoals financiële stabiliteit, consumentenbescherming en economische hervormingen. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat de euro alles duurder heeft gemaakt. Het klopt dat de prijzen van sommige alledaagse dingen na de omschakeling sterk stegen. Maar als we de officiële inflatiegegevens voor de hele economie erbij nemen, krijgen we een ander beeld. Uit studies door onafhankelijke onderzoekers blijkt dat de invoering van eurobiljetten en munten slechts tot een lichte, eenmalige stijging van de inflatie heeft geleid. Een stijging die vaak op amper enkele tienden van een procentpunt wordt geschat. Sommige vaak gekochte goederen werden met andere woorden inderdaad duurder en de mensen ondervonden dat ook in hun dagelijks leven. Maar het was zeker niet alleen aan de euro te wijten dat de algemene kosten van levensonderhoud plots de hoogte ingingen. Andere factoren, zoals lonen, energieprijzen en algemene economische omstandigheden, hebben veel meer invloed gehad op prijsveranderingen.
7: Net als Europa zelf is de euro geëvolueerd als gevolg van uitdagingen. In de nasleep van de financiële crisis van 2008 en de eurocrisis die een jaar later uitbrak, werden er nieuwe instrumenten opgezet, zoals het Europees Stabiliteitsmechanisme, om de eurozone te helpen beschermen en het financieel bestuur ervan te versterken. Deze crisissen hebben de gemeenschappelijke munt veerkrachtiger en stabieler helpen maken. De euro is de officiële valuta van 21 EU-landen, maar wordt ook buiten de Europese Unie gebruikt. Namelijk in Andorra, Monaco, San Marino, Vaticaanstad, Montenegro en Kosovo. Hieruit blijkt dat de euro aantrekkelijk en belangrijk is, en dat niet alleen binnen de EU-grenzen.
6: Ook in de toekomst zal de euro verder evolueren. De ECB is van plan om omstreeks 2029 een digitale euro in te voeren. Die nieuwe vorm van geld zal bedoeld zijn als aanvulling op en niet ter vervanging van contant geld. Zo zal de euro helemaal klaar zijn voor het digitale tijdperk. Ook voor de volgende stappen zullen alle EU-instellingen, waaronder dus ook het Europees Parlement, met elkaar in debat gaan om transparantie, veiligheid en vertrouwen te waarborgen. De euro, onze gemeenschappelijke munt die gedeelde verantwoordelijkheid met zich heeft meegebracht, blijft een centrale plek innemen in het Europese project. Een project dat gebaseerd is op vertrouwen, samenwerking en de constante inzet om mee te blijven met een veranderende wereld. Dit was een podcast van het Europees Parlement.

0: Laten we dieper ingaan op het verhaal van de Europese pionier Konrad Adenauer. Adenauer werd geboren op 5 januari 1876 in het Duitse Keulen, in een nederig en hardwerkend katholiek gezin. Zijn politieke carrière begon toen hij trouwde met Emma Weyer, die uit een rijke en voorname Keulse familie kwam. 3 jaar na hun huwelijk werd hij de rechterhand van burgemeester Max Wallraff, de oom van zijn vrouw. Zijn professionele succes werd al snel overschaduwd door persoonlijke drama's. Zijn vrouw overleed in 1916 en liet hem met 3 kinderen achter. Hij zelf kreeg een ernstig auto-ongeluk en moest enkele maanden in het ziekenhuis verblijven. Ondanks deze tegenslagen ging zijn politieke carrière erop vooruit. Nadat de burgemeester van Keulen in 1917 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken werd, werd Adenauer unaniem tot zijn opvolger verkozen. Zo werd hij de jongste burgemeester in Pruisen. 2 jaar later, in 1919, trouwde Adenauer met zijn tweede vrouw, August Zinzer. Ze kregen samen 5 kinderen, waarvan 1 kort na de geboorte overleed.
1: Konrad Adenauer werd een van de sterkste en meest vooraanstaande politieke figuren in Duitsland. Maar zijn republikeinse idealen, in combinatie met zijn federalistische en christelijke waarden, maakten hem onpopulair onder de tegenstanders van de Weimarrepubliek, van de communisten tot de nazi's. Toen de nazi's aan de macht kwamen in 1933, weigerde hij Keulen te versieren met hakenkruisen. Als gevolg daarvan werd hij onmiddellijk ontslagen als burgemeester en werd hij verbannen uit zijn geboortestad. In augustus 1944 werd Konrad Adenauer gearresteerd. Hij kon ontsnappen, maar in september werd hij alweer opgesloten in de Gestapo-gevangenis van Brauweiler. Dat was een berucht interneringskamp niet ver van Keulen, waar verschillende politieke gevangenen werden vastgehouden en gemarteld. De nazi's beschuldigden Adenauer ervan een tegenstander van het regime te zijn na een mislukte moordpoging op Hitler in juli 1944. Een paar maanden later, in november, werd hij vrijgelaten.
0: Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Adenauer opnieuw te maken met een zwaar verlies. Zijn tweede vrouw overleed in maart 1948. Maar niet veel later maakte hij nog een carrièresprong. In september 1948 werd Adenauer verkozen tot voorzitter van de parlementaire raad, die de grondwet van de Bondsrepubliek Duitsland moest opstellen. Hij richtte de CDU op, de Christendemocratische Unie, om protestantse en katholieke Duitsers samen te brengen. In 1949 werd hij de eerste kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland. Konrad Adenauer was 73 jaar oud toen hij werd verkozen en was daarmee de oudste kanselier in de Duitse geschiedenis. Dat ambt bekleedde hij 14 jaar lang. Tijdens die periode richtte hij zich vooral op het creëren van een stabiele Duitse democratie, zodat de verschrikkingen van het Derde Rijk zich nooit meer zouden voordoen. Het was tijdens het mandaat van Adenauer dat West-Duitsland zich verzoende met zijn buurlanden en dat het lid werd van de Raad van Europa, de NAVO en de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking. Op 9 mei 1950 legde Robert Schuman, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, een verklaring af waarin hij voorstelde een Europese gemeenschap voor kool en staal op te richten. Adenauer was een groot voorstander van dat idee en van het verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, dat in 1957 werd ondertekend. Tijdens een bijeenkomst in het Franse Metz in juni 1966 wees hij op de voordelen ervan en zei hij:
1: als we erin slagen een organisatie op te richten, waardoor de Fransen kunnen zien wat er in Duitsland gebeurt op het gebied van staalproductie en steenkoolwinning, en de Duitsers ook kunnen volgen wat er in Frankrijk gebeurt, dan is deze wederzijdse controle de beste manier om op basis van vertrouwen aan politiek te doen.
2: Vertrouwen gründet.